0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht de quischali.
2: Ijante misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus neskelte, et haar grilo or venulachte margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog gach derdi on shore Radio Rira, no a share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Darkion.
0: Rira!

0: Radio Reroll.
1: Als zien we goed in haar mailletjes,
2: haar met de scholjacht,
1: haar bisrogen,
2: August haar nieuwkes.
1: Boelenschach, ik chach en duwkes, de ihe scheliacht, de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kustelen,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze traa Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit, August ne schelte, het haar grillo or venuelte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derde en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on wat en darkjon.
0: Den inne siacht on its vein le courses to Lubaha Port Aimsirha in old school technoliagda on Erdeshkert. Is feider sather Port Aimsirha a curran arund dil the hail le rowena faulma erlina agus rowlama comascoc. Co ma le deshna muenta linklor agus Susie Sonorov. Be a lawher ag tron ona oscalta de coursi Port Aimsirha SETU ona shock the clog good the hook the clog on tronona. Tatilla olis airfall ag setu.ie /part-time.

0: on Talked and Show. Radio Reroll.
1: Als we zien wat in haar meelitis,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nuukes,
1: boelischach, ik chach en duukes, de ihe scheliacht de quiz chali,
2: ik jant de misje, kiem ook herstelde,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, val hem om met vriend de credit, agus ne schelte, het haar grillo or vinulachte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een show, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon.
3: Den inisiacht on its vein le coursi salubaha port aimsirha in old school technoliagda on urdishkert. Is feidir sather port aimsirha a curran arunt dil the hail le rowna faulma erlina agus rowlama cumascoch. Co ma le deshna muenta linklor agus susi sonorov. Be a lawher ag tron ona oscalta de coursi port aimsirha SETU on a shock the clog good the hook the clog on thronona. Totilla olis airfall ag setu.ie /part-time.
4: She on stigma on rodas jacker fi HIV.
5: Countin haver imni a vi going nor a dinish to doing frida hi agnosh na unwill HIV in astraha agus on ved fi a horroraig. Chir cora trino medlish an altra derelish na blienta den stigma moderla HIV.
4: Ma ta cora laish eifachatak HIV a fall agat. Ni feida lat an virus a horroraig chugain dinna.
0: Tasi an fólam fwy HIV láta agus lumsa. Teichwyg hse.ie/HIV chantilla a olam on HSE.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fween de credive August ne schelte, et ta grilo or venulachte margoel.
1: Fill er de ruches, a hochte chlo gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.